0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heilo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Rond 2:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel.
0: De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heiloo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar.
2: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best-dressed-lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heiloo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heiloo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: Wanna hear a part of my story? I tried to hide.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heiloo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: This is the sound of sea. This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel.
0: De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heiloo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar.
2: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lars Melitze met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival, Big Church, is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heilo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11... mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels. Het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaatlid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Rijnmond 360. Alles om je heen.
1: Soms loopt het even net wat anders. Soms gaat het niet zoals je wil. Soms is het leven een stuk harder.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Er zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: ouder wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedemorgen en welkom bij de zaterdagochtendmix van vandaag. En Theo die zit nog even aan de telefoon, want u kunt bellen. En dat gebeurt dus al. Theo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Frank. Ja, want ik had de eerste beller al, maar die vroeg een Nederlandstalig nummer aan. Maar dat doen we niet op de zaterdag.
0: Nou, we doen in principe niet. De Nederlandse, dus door de week, zeg maar maandag tot en met vrijdag, mag alles.
1: Klopt.
0: Zaterdag Engelstalig in principe en zondag is alleen maar Nederlandstalig. Ja. Dat zijn de afspraken die ooit gemaakt zijn. Dus from there, vandaar, zeggen de Fransen.
1: Nou, we gaan er weer een leuk programma van maken, Frank.
0: Lijkt mij wel. Ik geloof dat jouw vrouw, als mijn stem een beetje raar klinkt, dan kan dat.
1: Ik weet het, je hebt het verteld net, ja.
0: Ik loop al een week met een dat heet geen vergiftiging, maar besmetting.
1: Ja.
0: Salmonella besmetting.
1: Ja.
0: En op een of andere manier slaat dat ook op mijn stem. Kan er niks aan doen.
1: Nee, nou ja.
0: Dus ik denk dat ik een beetje van jou afhankelijk ben.
1: Nou, dan gaan we toch een hele goede uitzending maken, toch?
0: Jij lijkt gompie wel van
1: vroeger. Nee, maar mijn vrouwtje die had een leuk nummer laatst op de radio gehoord van Kajak. En dat wordt dan Seagull.

0: Ja, dat was de formatie Creedence Clearwater Revival met Hey Tonight.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: En we gaan naar het eerste verzoekje toe. Lia Bolters had gebeld. En die vroeg een nummer van Taylor Swift aan. En dat nummer dat heet Open Light. Dit is voor jou, Lia.
2: En het was bestemd voor
0: Noah en Ezra.
2: Ja, precies. Dus ja. Noah en Ezra, let op hoor, daar komt-ie.

0: Ja, dat was de formatie Crowded House met... even kijken hoor.
1: Don't Dream It's Over. Die kwam toch uit Australië?
0: Die kwam uit Australië, inderdaad. Ja. Met Tim Finn, hè, die zat erin.
1: Tim Finn? God, ja. Jeetje, dat is alweer een tijd geleden.
0: Ja.
1: Hé, de telefoon staat... wat voor kleur hebben die lampjes?
0: Nou, een beetje rood af en toe.
1: Ja, rood gloeiend.
0: Ja, hij draait overuren, die telefoon hier. Dus. Maar... we gaan naar het volgende verzoekje, denk ik, toe.
1: Rob van Gastel.
0: Ja, en die vraagt een plaat aan van The Browns. The Old Lamb Lighter. En dat vraagt hij voor onszinnigen en voor alle luisteraars. Die luisteren...

0: Dat was hem, de Browns en die old lamplighter. En lamplighter hebben wij niet meegemaakt, Theo. Tenminste, ik niet.
1: Nee, ik ook niet. Nee.
0: Lantaarnopsteker heette het in...
1: Ja, dat werd vroeger gedaan, hè?
0: Ja, dat heette dat in Nederlands.
1: Ja.
0: Ik heb nog een verzoekplaat liggen van... dan moet ik even goed nadenken. Volgens mij van Erik.
1: Ja, dat klopt.
0: Weet jij meer van?
1: Ja, Erik die had gebeld en die vroeg weer om een disco-nummer. En we hebben een uitstekend disco-nummer voor je gevonden. Dat heet Relight My Fire van Dan Hartman.
0: Nou, daar komt-ie.

0: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.
1: Ja, maar eerst nog even vertellen wat er was.
2: Ja, dit was Dan Hartman voor Erik. En die vroeg een discoplaat. En het nummer heette dat Relight My Fire.
1: Zo is dat. Het rondje Hollands, de aankondiging is al geweest. Doe het nog een keer doen.
0: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.
1: Zo is dat. Vandaag het thema regen. En als je naar buiten kijkt, ik weet niet waar u zit en of u makkelijk naar buiten kijkt. Ik zie donkergrijze luchten. En vannacht ben ik zelfs nog wakker geworden van het regen op de dakkapel. Dakkapel, dat was, daar hoorde ik het van. Maar goed, in ieder geval regen dus. En dan kom je uiteraard terecht bij het ritme van de regen. En die zit ook in het midden van Rob de Nijs. Daar ontkom je niet aan. We beginnen met 7 kleuren regen van Veldhuis en Kemper. En we eindigen met de dijk, zelfs de regen. Dit is het rondje Hollands.

0: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.
1: Waarom sta ik op? Ga de hele dag maar door. Waarom moet ik lachen als ik niets te lachen hoor? En gaan de zware uren als vanzelf.
2: Ja, foutjes die komen voor. Want de laatste, want deze hebben we al gedraaid natuurlijk. De laatste zou het eentje zijn van de dijk. En dat is deze.
0: De ochtendmix. Dit is een rondje Hollands.

0: weer tijd voor een verzoekplaat.
1: Ja, na het rondje Hollands wordt het weer tijd voor een verzoekplaat, Theo. En jij weet welke?
2: Ja, en dat was voor Sean Doesburg, voor mijn broer. En die vroeg een nummer van de Bintangs aan, van de eerste LP Blues on the Ceiling. En dit is het nummer St. Louis Blues.
1: Ja, dat is dat noemen ze een Bintangs klassieker.
2: Ja.

0: Huey Lewis in the News.
1: Ja.
0: Werd op een gegeven moment heel bekend met een van de nummers van Beverly Hills Cop, weet je nog?
1: Ja, dat kan ik nog wel. Ja.
0: Leuk hoor.
1: Ja. Maar het volgende nummer, dat is, even kijken hoor. The Flirtations.
0: Jazeker.
1: Someone is out there. Maar ja. Waar?
0: Wat heb jij met de Flirtations? Want dit nummer ken ik eigenlijk niet.
1: Dit nummer, dat vond ik vroeger al. Dit is al een heel oud nummer, hè, uit ook, ik denk 68, 67. Maar die nummer sprak me ook altijd heel erg aan. Want het is een lekker optimistisch nummer als je de tekst hoort.
0: Nou, we gaan luisteren.

0: Build Me Up, Buttercup. Dat was een van de eerste bands, geloof ik, in Engeland die van gemengd ras. Ja, ik weet, je moet voorzichtig zijn hoe je het zegt tegenwoordig.
1: Ja.
0: Maar je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, en dat waren de Equals. Ook niet de Eagles, maar de Equals.
0: Equals, ja. Equals. Met Eddie Grant onder andere in de line-up. Ik heb nog één nummer klaarstaan. Dat is Buzz Buzz A Diddle It van Matchbox. We moeten nog heel even wachten totdat we die kunnen starten. Dat is even te vroeg. Maar u kunt nog steeds verzoekjes aanvragen.
1: Ja, en dan krijgt u mij aan de lijn.
0: En dan krijg je Theo aan de lijn. En Theo die neemt dan met een hele vriendelijke, donkere stem op.
1: Ja hoor.
0: Zo donker krijg ik hem niet. Dat gaat, nou wel, vandaag lukt het vrij aardig.
1: Nou, je bent aardig bezig.
0: Ja, ik ben aardig bezig. Ja. Goed. Buzz Buzz dit lid. Blijf bij ons. Pak een vers kopje koffie, koekje erbij enzovoort. En in de tweede uur gaan we weer verder met de leukste muziek in de ochtend bij IJmond 360.
1: Tot zo.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. Daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: zijn weer terug en we zijn beland in het tweede uur van deze ochtend niks editie. We begonnen met de Rolling Stones met het nummer The Last Time. Ja. Nou, want ik denk niet dat we voor de laatste keer gedraaid hebben, denk ik.
1: Nee, ik denk, ook, ik denk ook niet dat het de last time is dat we op zaterdagochtend tussen 10 en 12 uur zitten met
0: Nee,
1: dat houden we nog wel een tijdje vol. Ja. Goed, u kunt nog bellen voor verzoekplaten 025-125-4958. Ik geloof dat het oude nummer, dat is het oude nummer wat ik nu net noem, nog werkt. En anders, weet jij het uit je hoofd?
0: 085... 300?
1: Nee, 2020-300.
0: Oh, 2020-300.
1: Ja, 2020-300. 085-2020-300. En dan gaan we kijken of we hem kunnen vinden. En ik heb altijd gezegd, we kunnen hem altijd vinden. En tot nu toe is het gelukt. Dus dat blijft gewoon zo. Dat blijft gewoon zo. We hebben het lied voor Leida hebben we in dit tweede deel. We hebben de One Hit Wonder. Komen we ook nog eens een keertje tegen. Een aardige Nederlandse nummer trouwens. En verder de leukste muziek. Die hebben we samen uitgezocht.
0: Ja.
1: En we beginnen met een nummer dat jij hebt uitgezocht.
0: Ja, dat is Born to be Wild van formatie Stefan Wolff.

0: En dat was een Joe Cocker. She came in through the bathroom window. Zo is dat. Ja, dan is het tijd voor het volgende.
1: The One Hit Wonders.
0: The One Hit Wonders. En dat is een onderdeel wat we in deze uitzending op zaterdag wel eens vaker hebben. Ik heb gevonden Joey Dizer, 100 Years. Zij was, nou, ik zal ze direct wel wat meer vertellen. Hier is ze. Oh, yeah.

0: Joey died 100 years. Ze heette volgens mij Josje Duister. En ze heette van zichzelf trouwens van Stelten. Josje Duister van Stelten. Ja, 100 years. Dat is het enige wat ze gepresteerd heeft. Oh, niet wat ze gepresteerd, maar het enige hit die ze gehad heeft. Dus ja. Vandaar One Hit Wonder.
1: Ja, want ik had er nooit van gehoord hoor. Maar...
0: Nee, ik vond het niet. Ik vond het wel een leuk nummer. Maar goed, nu iets heel anders.
1: Ga naar een heel andere nummer toe. Dat is Prince in a Revolution met Laten we gek worden, Let's Go Crazy.

0: Always Find Me in the Kitchen at Parties. En een prachtige titel. Joan and Louis. Uit de jaren 80 volgens mij. Ja.
1: Uh-huh. Het is weer tijd voor een bezoekplaat.
2: Ja, Nicolaas had gebeld en die vroeg een plaat aan. Vroeg een plaat aan van de Rocco Granata. Buona Notte Bambino.
0: Ja, ik heb dat singeltje nog thuis.
2: Dat is al heel oud dan.
0: Het is heel oud. Het is echt eind jaren 50, begin jaren 60. Zijn grootste hit was Marina.
2: Ja.
0: Maar deze mag er ook zijn. Ik vind hem erg mooi. Nicolaas, deze is voor jou. MUZIEK

0: Leonard Cohen met So Long Mary. En later nog eens opgenomen door José van Luf samen met Ron Brandsteder.
1: Ja, dat kan wel, ja. Volgens mij is hij ook nog die Leonard Cohen een tijdje met Mary in Faithful geweest. In Griekenland toen die tijd.
0: Ik heb geen idee.
1: Ja, ik heb nog ergens een oude VHS-film van hem. En daar heb je dat huis dan in Griekenland. En waar Marianne, of Marianne Faithful ook bij is dus.
0: Nou, leuk. Ja. Dat wist ik niet. Is ook niet meer onder ons.
1: Nee.
0: Allebei trouwens niet meer.
1: Nee.
0: Komen ook niet. Nee. Jij kreeg weer een telefoontje, Theo.
1: Ja, ik kreeg een telefoontje van Hans Visser. Die belde net. Ja, en die vroeg weer van een hele bekende Beverwijkse band. En ja, dat is eigenlijk maar één band, de Bintoons.
0: Nou, er zijn wel meer bandjes.
1: Ja, maar
0: niet zo bekend.
1: Nee. Maar hier hadden ze een hele grote hit mee. Dat heette Riding on the L-A-N.
0: L-N-N.
1: L-N-N.
0: En weet je wat het is? Ja. L-N-N?
1: Ja, ik dacht vroeger al dat Lange Nieuwstraat in de Muiden was.
0: Ja, daar leek het op. Ja. Er zijn weer mensen die dat gedacht hebben. Maar het is een trein.
1: Oh, oké. Okay.
0: Het is een trein in Amerika die de L-N-N heet.
1: Ja,
0: en waarom?
1: Nee, dat weet je ook.
0: Kunnen we opzoeken.
1: Ja.

0: Johnny and the Hurricanes. Instrumentale muziek in de ochtendmix. Ja, ik blijf het leuk vinden. Ken je Red River Rock nog?
1: Ja, ken ik ook nog. Ja.
0: Maar goed, dit was Rocking Goose. Ze won ooit het Eurovisie Songfestival.
1: Dat is Katharina and the Waves.
0: Ja.
1: Het nummer dat heet Sun Street.
0: Ja, maar dat is niet het nummer waar ze mee won.
1: Nee,
0: we gaan het wel draaien.
1: Walking on Sunshine?
0: Nee, dat was een andere grote hit.
1: Okay,
0: Love Shine a Light was het.
1: Oh ja, dat
0: weet je nog?
1: Ja.
0: Maar deze, ja, ik word hier ook altijd vrolijk van. En met dat chagrijnige weer buiten is dit misschien een leuke opkikker.

0: Het duo Kenny Loggins en Jim Messina met Your Daddy Don't Dance and Your Mama Don't Rock and Roll. En we gaan naar iets heel anders nu. En, we gaan een heel stuk terug in de tijd. Van de tijd, ik denk dat het jaren 50 is geweest.
1: Nee, het is wel jaren 60, maar wel begin jaren 60.
0: Oh, oké, okay, toch wel.
1: De skiffeltijd. Het was eigenlijk de tijd dat... nou, de Beatles, John Lennon, die had ook een skiffelgroep, hè?
0: Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, ja. En later kreeg je... hoe heet die ook alweer? De skiffelt. Was het volgens mij ook een beetje dat soort... de skiffelt.
1: Ja, ken ik.
0: Ja.
1: Maar dit heeft niets met de scaffold te maken.
0: Nee,
1: de
0: scaffold zat een beetje de stijl.
1: De broer van Paul McCartney zat in de scaffold.
0: Ja, dat weet ik, maar oké. Okay. Nou, maar we gaan in ieder geval naar Lonnie Donegan en de Shuffle. Nee, de Skiffle Group. Met My Old Man is a Dustman.
2: Now here's a little story to tell it

0: Een mooi gezelschap was dat. De Les Humphrey Singers kwam uit Duitsland.
1: Oh.
0: Wist je niet?
1: Nee.
0: Nee, maar ze kwam uit Duitsland. Oh. Toen My Father's House was de grote openingshit. Maar goed. Tijd.
2: Beste luisteraars. Bij de volgende toon is het tijd voor Het Lied voor Leda.

0: Ja, The Big Bamboo. Heel schunnig liedje eigenlijk. Hè,
1: ja, ja. Ja, nou, we zullen het maar niet vertellen, denk ik.
0: Nee, laten we het daar maar niet over hebben. Maar het is een heel schunnig liedje. Het was het lied voor Leida. En vanwege de feit gewoon dat het een vrolijk liedje is. Leida blijft, zit thuis met een beetje pijnlijk been. Dus we hopen dat ze de volgende week weer is. Wij gaan afscheid nemen, Theo. Het zit er weer op voor vandaag.
1: Ja, de 2 uurtjes zijn weer omgevlogen, Frank.
0: En, ja, precies. Na het nieuws... Broodje Hans met Tim Okkers. Ik heb Hans nog niet gezien. Misschien is hij er wel eens waar, misschien is hij er wel niet. Maar wij gaan eruit met Chuck Berry en Nadine. Fijn weekend en graag tot volgende week.
1: Oké, doei doei.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe.

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond. Eindeloos.

allemaal een hele goede middag op deze... Ja, hij komt door, hij komt door. Ik weet niet of het door Broodje Hans komt, maar het zonnetje komt door. Welkom op Broodje Hans, aflevering 450 alweer op deze 29 augustus. Het is een beetje opgehouden met regenen tussen de buien door. Zijn wij in het zonnige Beverwijk, de IJmond. IJmond 360, dames en heren. Als dit het blijft voor vandaag, dan is het natuurlijk helemaal prima. Je hoort het al, ik ben alleen, geen Hans. Hans zit met zijn gat lekker in Portugal. Daar is het zeker mooi weer. Ik durf mijn vingers en hand ervoor in de brand te steken. Het is ongelooflijk. Maar hij kiest het weer uit om met deze week daarheen te gaan. Uitgerust en wel komt hij volgende week terug. En dan neemt hij gewoon 2 uur in zijn eentje Broodje Hans over. En ik ga daarnaast zitten en dan gewoon lekker toekijken hoe hij het in zijn eentje doet. Uitgerust en wel? Ja. Want dat dacht hij ook van mij. Want ik ben weer terug van vakantie. Ik heb, ik ben lekker in Griekenland geweest. Anderhalve week in de zon, niks gedaan, beetje gegeten, een beetje gedronken. Een beetje met het autootje rondgereden op het eiland Karpathos. Het was een heerlijke dag. En dan kom je weer terug. En dan heb je je eerste werkweek er weer op zitten. En dan gaat het weer zo hard. En je bent meteen uit je vakantiemodus. Je zit weer in je werksleur. Broodje Hans op de stoep voor zaterdag. Dat is ook wel lekker. Dat is ook wel lekker. En ondertussen, ik was hier afgelopen dinsdag bij Cindy en Jeremy begeleiden. Een beetje kijken hoe het met ze ging. Het nieuwe programma op dinsdagavond. Zin in met Jeremy. Hartstikke leuk programma. En terwijl we de uitzending deden, kwam het nieuws binnen dat Dolly Parton overleed. Precies in het eerste uur dat we bezig waren, kwam het nieuwsbericht. Of 2 uur en Cindy zat achter de knop en die schrok er een beetje van. Wij allemaal wel, want ja, laatst had ze een bericht de wereld ingeslingerd dat ze er nog niet klaar voor is om te gaan. En wij eigenlijk ook niet, hè? Want wat is nou een wereld zonder Dolly Parton in deze chaos die overal, ja, die overal is? Het is een beetje net als André van Duin. En Loretta Schrijver, weet je wel? Het zijn van die mensen die verdienen een eigen prijs. Geen Emmy, geen Grammy, geen Nobel. Nee, gewoon een eigen prijs. Gewoon een standbeeldprijs die ze gewoon altijd mee moeten dragen. In een koffer, vliegen, in de auto. Je kent het allemaal wel. Maar goed, het is natuurlijk een groot gemis, maar we hoeven er niet al te lang te missen. Want het bericht naar buiten gekomen dat het team van Dolly Parton de komende tijd diverse dingetjes van de wereld in zou slingeren. Volgens de Amerikaanse media werkte ze aan een aantal projecten. Een biopic, documentaire, een animatieserie zelfs. Over Billy the Kid waar ze aan mee heeft gewerkt. En gelukkig heeft natuurlijk alle muziek die ze heeft uitgebracht, ook met anderen zoals Kenny Rogers haar

0: Broodje Hans. Verzorgd door Tim Okkers.
1: Jorde Antoon, de enige toch wel een beetje een festivalbeuker van het afgelopen jaar. En inderdaad, de nieuwsplaat zit er vandaag ook gewoon weer in. Het is vandaag de internationale dag tegen de kern. Of, hou we zo. We gaan naar de gebeurtenissen. 1893, Whitcomb Judson die verkrijgt de octrooi op de ritssluiting. U heeft hem vast wel thuis ergens. 1949, het Koningin Wilhelmina Fonds voor Kankerbestrijding wordt opgericht. De KWF, zoals we het nu kennen. 2005, de orkaan Katrina die richt zware schade aan in de enkele zuidelijke steden van Amerika. En vijf jaar later, 2010, we houden het een beetje bij het water. Subtropisch zwembad Tropicana uit Rotterdam sluit hun deuren. Wat ik daarna een paar jaar geleden gedraaid heb op een feestje in de golfslagbad. Ja, je kan daar gewoon feestjes organiseren en marktjes en dingetjes. Hartstikke leuk. Het is ook een mooie Urbex locatie. 1933 is geboren Ramses Shaffy, wordt onze nieuwsblad voor vandaag. Nederlandse zanger en acteur, overleden 2009. 1940 is geboren De Kist, Simon Kistenmaker, Nederlands voetbaltrainer, geboren in IJmuiden. 1940, overleden 2021 in Heemskerk. En we hebben hem al gedraaid, stiekem. 1958, onze tweede nieuwsblad voor vandaag. Michael Jackson geboren, Amerikaanse zanger en pop-idool. Ook in 2009 overleden. En 1993 geboren Liam Payne, de Britse singer-songwriter, lid van de boyband One Direction. Helaas veel te vroeg overleden, 2024. Dan gaan we naar mensen die overleden zijn vandaag. De afgelopen jaren. 2010, op 86-jarige leeftijd, Appie Baantjer. Nederlands voormalige politie-rechercheur en schrijver van de Baantjer-reeks natuurlijk. 2016, op 83-jarige leeftijd, is overleden Gene Wilder, Amerikaanse acteur. En natuurlijk ook de originele Willy Wonka. En 2020, op 43-jarige leeftijd, overleden de acteur, filmproducent, filmregisseur en scenario-schrijver. Het is een mond vol. En dan ben je 43. Chadwick Boseman. Ken ook niet. Ik zei het al, de nieuwsblad voor vandaag. Ja, Ramses Shaffy, wat ga je dan draaien? De keuze is reuze, dames en heren. Hij heeft natuurlijk enorm veel uitgebracht, maar we hebben gekozen voor het mooie.

Het Frans plaatje hoeft niet altijd heel oud te zijn. 2000, daar komt dit nummer vandaan. Elise, mooi Lolita, de Franse zangeres die op 20-jarige leeftijd... althans, 16-jarige leeftijd in 2000 de nummer 1 hit scoorde in haar thuisland. Ja, in de tweede single, L'Alysée, in Frankrijk, scoorde ze nog een hit mee. Maar in Nederland was het wel iets minder succesvol als we naar de tipparade kijken. Maar op de radio wordt hij wel gedraaid en, nou ja, reden genoeg om bij ons dan een beetje... ja, de jaren 50, 60, 70 Franse plaatjes te doorbreken met een plaat. Ja, wat toch wel alweer 26 jaar... Oh man, dat gaat wel zo snel. 26 jaar geleden. Zelfs ik voel me dan oud. Kan je nagaan. Door met de muziek. Hey, dit jaar werd het nummer Rain Me In uitgebracht door Sam Fender en Olivia Dean. Terwijl het nummer eigenlijk al wat ouder is van Sam Fender zelf. En het was wel leuk, een live show van Sam Fender. Daar kwam Olivia Dean. Die kwam een beetje, nou ja, meespelen wat er soms wel eens gebeurt met een live show. En die zong toen mee met het nummer Rain Me In. En dat was zo waanzinnig goed. Het ging viraal op weet ik wat allemaal wat je allemaal hebt voor sites. YouTube werd er kapot gekeken. En ze dachten, laten we het gaan opnemen en uitbrengen. Nou, de ene prijs naar de ander wonnen ze. Het is ook een waanzinnig mooi nummer. Het heeft niks te maken met de regen, want het is rain en niet rain. Dat we dat wel even onthouden, dames en heren. Want laten we nou niet het over ons afroepen.

0: Johnny Cash met Hey Porter. Wat een heerlijke plaat is het. Ja, en er gaat een grappig verhaal. Dat noem het maar grappig. Want Johnny Cash was tijdens zijn diensttijd bij de Amerikaanse luchtmacht in de jaren 1950 radioonderschepper in Duitsland. Zal hij dan ook zo de telefoon opgenomen hebben?
1: Hello, I'm Johnny Cash.
0: Dat zou wel leuk zijn, hè? Dat het daar begonnen is. Ja, en hij werkte met Russische en Sovjet-radio-uitzendingen en onderschepte berichten. En het gerucht gaat, dames en heren, dat op 5 maart 1953, de dag waarop Joseph Stalin overleed, Johnny Cash, een van de eerste Amerikanen, het bericht over Stalins dood heeft onderschept. Ja, het verhaal gaat dat hij een gecodeerd Sovjet-bericht onderschepte, waarin het overlijden werd gemeld. Dat zou toch wat zijn dat Johnny Cash, The Man in Black, dit bericht voor het eerst heeft gehoord. Wat gewoon, ja, de wereld toch wel een beetje deed omdraaien. Ongelooflijk. En als je naar www.eimond360.nl gaat, dan vind je heel veel leuke, mooie items over, nou ja, over ons hier in de Eimond. En daarover, als je daar kijkt bij de nieuwsberichtjes, staat een eeuwoud herdersvak onder druk. Mensen denken dat het een hobby is, maar het is kaartwerk. Het gaat over schaapsherders die hier in de regio gewoon dan zo'n deel afzetten voor hun schapen. En die schapen die, ja, die maaien daar biologisch het gras. Dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien. Maar het staat onder druk. De plekken zijn natuurlijk wel, ja, is er genoeg? Er is genoeg groen natuurlijk in de regio. Er zijn ook genoeg plekken waar je ze rond ziet gaan. En er is een mooi artikel met Marleen de Bie die geïnterviewd wordt. Daarover gaat even lezen www.eimond360.nl. Dan draaien wij even een plaatje daarover. Dan kunnen we het zelf ook even lezen. Het is The Animals met House of the Rising Sun. Toch maar even

broodje Smiksmaks Marie, dat haal je gewoon bij de snackbar. Broodje kroket trek je uit de muur. Maar broodje Hans komt zomaar uit je speakers. Gratis.

hoorde Apple van Royxop. Ja, en af en toe uit 2001. En er zijn natuurlijk toen nummers gemaakt. Heel veel van die nummers met sampletjes en dingetjes erin. En af en toe kom je door die nummers nieuwe artiesten tegen. En op de achtergrond hoort u nu zo eentje. Dit is Bob James met het nummer You're As Right As Rain. En op mijn werk vind ik het wel lekker om af en toe even helemaal af te zonderen. En dan zet ik gewoon iets relax op de filmscore, filmmuziek van Blade Runner vind ik heerlijk. Interstellar is bijvoorbeeld ook heel relaxed. En dit dus ook. Ja, en Royxop die maakte het plaatje, maakte ze gebruik van een klein fragment van het nummer wat je nu op de achtergrond hoort. En het nummer komt uit 1975. Het is een jazzpianist, Bob James. En daar kwam ook eigenlijk meteen de inspiratie voor de titel vandaan. Want het Noorse woord voor appel.

ook heerlijk is onze mailbox. Die stroomt elke week weer vol met fanmail. Zo ook deze week van Peter Groen. Die stuurt: hallo Broodje Hans, afgelopen week heb ik de documentaire Bowie, The Final Act gezien. Wat een ontzettend mooie en indrukwekkende documentaire over, ja, je raadt het al, David Bowie. De muziek, de beelden en vooral de verhalen weet je echt te raken. Aanrader voor iedere David Bowie-liefhebber. Dus bij deze een verzoekje voor tijdens Broodje Hans. Draai alsjeblieft een mooie plaat van David Bowie. Misschien Heroes, Life of Mars of natuurlijk Starman. Groetjes, Peter Groen. Nou, omdat je natuurlijk dankjewel misschien alsjeblieft gebruikt, gaan we natuurlijk een nummer draaien van David Bowie. En je hebt het al eerst over Heroes, Life of Mars hadden we ook kunnen draaien. Starman natuurlijk ook, heel veel andere nummers. Maar we doen Heroes. Dit is David Bowie, de fanmail www.broodjehans.nl voor meer informatie of info@broodjehans.nl.

weer tijd om uur 1 af te sluiten. Je hoorde Studio Killers met Ode to the Bouncer. Ook een enorme hit geweest tijdens Serious Request 10 jaar geleden. En dit jaar gaan ze ophalen, verzamelen voor het Brandwonden Stichting. En hoe mooi is het dat wij dan hier in de buurt natuurlijk ook dit hebben in Beverwijk. We gaan ons klaarmaken voor het tweede uur. We gaan een broodje pakken, we gaan wat drinken pakken. Zeg ik we? Ja, we zeggen we. We zitten hier met z'n tweeën, dames en heren. Gezellig. Zonder Hans, want die is op vakantie. Ook het volgende uur is hij er niet bij. Volgende week is hij waarschijnlijk wel bij. Dit is Blue Now, Tensington in the Rain. Tot zo.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In de vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
9: Eindeloos Eimond.
6: Dames, heren ook, wij presenteren u thans... het enige echte Broodje Hans.
10: Afgelopen!

zeker 45 jaar een gigantisch succes op de dansvloer. The Tramps Shout 1975 werd het uitgebracht en geschreven in 1956 door O'Kiley, Ronald en Rudolph Isley, van Isley Brothers natuurlijk. En in 1975 stijgt het feestnummer van The Tramps de top 5 in van de hitlijsten overal in de wereld. De groep telt maar liefst 11 leden en hun eerste single, getiteld Sing With The Strings Of My Heart, is een cover van een nummer van Judy Garland uit 1943. Uur 2 is geopend van Broodje Hans, de zon schijnt nog steeds. Half. Het regent niet, volgens mij, dus dan gaat het de goede kant op. En let maar op, over 51 minuten begint het te regenen als ik straks naar buiten ga hier op de kade in Beverwijk, waar Eimond 360 zich bevindt. Maar voor die tijd hebben we nog een heel uur Broodje Hans met al onze items. De muziekredactiekeuze zit er natuurlijk weer in. Een heerlijke plaat. Ik kan alvast verklappen, Andersen Paak die heeft hem gemaakt. Dus dat moet gewoon goed zijn en dat is hij. Straks de kofferplaat natuurlijk en eind van het uur kunnen we weer meezingen. We gaan natuurlijk ook weer een spelletje spelen, Tim Pampet. Wat natuurlijk altijd een succes is, dames en heren. Jawel. En we gaan het straks even hebben over Donald Trump. Ja, dat moet. Want elke week als hij in het nieuws komt, is het natuurlijk lachen, gieren, brullen. En ook dit keer hebben wij een parodie gemaakt. Althans, niet weer een parodie gemaakt. Want ja, een tijdje geleden moest Hans natuurlijk, hè. Want er was van alles gecanceld. En oh, dat was met het WK natuurlijk, hè. Met die rode kaart geseponeerd en Trump erbij en weet ik het allemaal. Nou, dat was ook bij ons, Broodje Hans. Vergadering ging niet door, Trump gebeld en kon allemaal door natuurlijk. Hè. Dat is ook wel weer fijn, hè, dat je die man achter de hand hebt. Hans bedoel ik dan, hè. 2026 werd dit nummer uitgebracht, Jessie Ware, I Could Get Used To This. 17 april bracht ze de nieuwe album uit. 21 november staat ze in de AFAS en wij gaan heen.

0: Eens per week gaat die open.
1: Oh. De koffer uiteraard.
0: Aha. Op zaterdagmiddag bij Broodje Hans. De kofferplaat.
1: Ja, welke zou het deze keer zijn?

De kofferplaat deze week komt uit 1986. Het zijn de Commoners. Don't Leave Me This Way. Het is oorspronkelijk geschreven door Kenneth Gamble, Leon Huff en Gary Gilbert. Het wordt oorspronkelijk opgenomen door Harold Melvin in de Blue Notes. En die kregen in de uitvoering van Thelma Houston een status als live lied in de strijd tegen AIDS. En door de klemtoon iets anders te benadrukken van Don't Leave Me This Way, het werd een enorm succes en de Commoners deden het in de jaren 80 nog een keer dunnetjes over. Heerlijke plaat. Dat had ook zomaar de amazing plaat kunnen wezen voor deze week. Hey, Trump heeft natuurlijk Lake Ontario veranderd, hè. Eerst de Gulf of Mexico, nu Lake Ontario, want het ligt in Amerika. Moeilijk. Of misschien is Lake Ontario al 400 jaar oud, Canada en Amerika bij elkaar niet eens, en is de staat Ontario vernoemd naar Lake Ontario. Kan ook natuurlijk, maar goed. Dat leren ze natuurlijk anders op school. Ik dacht, wat kunnen wij doen hier, oh? Ja, de Waddenzee bijvoorbeeld. Kunnen we de Nederlandse Zee noemen? Want de Duitsers en de Denen die mogen het niet claimen, het is van ons. De Nederlandse Zee. De Noordzee, de Zee van Holland. He, we hebben het tenslotte toch overwonnen en provincies opgemaakt. Schiphol, Nederland International Airport. Ja, Schiphol klinkt niet groot genoeg. Nederland International Airport natuurlijk wel. De Hoge Veluwe. The Great Dutch Park. Dat is een Nederlandse versie van de parken in Amerika natuurlijk. We hebben natuurlijk in Limburg hebben we natuurlijk zo'n... Ja, het zijn geen heuveltjes, hè, maar ik ga mijn bed er niet vooruit als ik hem omhoog moet fietsen. De Vaalse Berg. Mount Netherlands. Het is maar 322 meter hoog. En op papier klinkt Mount Netherlands toch net iets wat, hè, wat pittiger. Ja, IJmuiden kunnen we bijvoorbeeld ook hernoemen naar Kennemerhaven. Of Port of Holland. Klinkt ook wel erg goed. Ja, Beverwijk, Heemskerk kunnen we ook weer met een CK gaan schrijven bijvoorbeeld. Ja, lekker ouderwets. En als we echt teruggaan naar de ouderwets, kunnen we ook wel teruggaan naar de Republiek. Dan gaan we Amsterdam Amstelredam noemen. Den Haag, Schravenhagen, Rotterdam, Roterodam. Nee, Roterodamum heette het vroeger. Utrecht kunnen we Ultrajectum gaan noemen. En Nijmegen, ik heb hierop geoefend een week lang, maar ik weet niet of ik het goed in mijn strotje uitkrijg. Novio Magus. Zo zouden we Nijmegen ook kunnen noemen. Maar goed, laten we gewoon alles, anders moet je al die botatlassen weer opnieuw gaan uitbrengen. Zo drukken. Gekheid, Lake Ontario. Zo heet het gewoon. Waddenzee. Ja. En laten we gewoon weer even lekker iets Amerikaans draaien, omdat het dan gewoon lekker zo'n stereotype dingetje is. Ja, een beetje in de trant van Dolly Parton is Ella Langley. Just

Remind Me uit 2025. De samenwerking tussen die twee en het nummer verscheen 8 oktober 2025... en staat op Emmer Marks album Pretty ID. De track combineert een beetje R&B, soul, pop, funky. Wat we gewend zijn natuurlijk van Anderson .Paak. En ze zingen allebei op het nummer en schreven er samen ook aan mee. De tekst gaat over een relatie uit het verleden waar iemand nog steeds moeite mee heeft. En de titel Don't Remind Me verwijst naar het vermijden van herinneringen aan die oude liefde. En de energieke productie maakt het nummer tegelijkertijd emotioneel, maar toch ook lekker dansbaar. En hebben we het over dansbare muziek, dames en heren, dan draaien we dit op elk feestje. En elk feestje wordt het gewaardeerd. Jocelyn Brown met Somebody Else's Guy.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Wie kent dit nou niet als we op vakantie gaan? Dit nummer, Manu Chao, Mi Gustas Tu. En op de achtergrond hoor je Radio Reloj. Cinco de mañana. Dat piepje wat je de hele tijd tussendoor hoort, zit dus gewoon echt in het zender. Het is een Spaanstalige radiozender in Cuba. En ze zenden de hele tijd nieuws uit. Het is een volledig nieuwsformat. Je hoort niks anders dan dit. De zender zit in Havana. En Radio Reloj onderscheidt zich dus door zijn strikte tijd- en nieuwsformat. En dat steeds herhaalt zich elk uur lang. De hele tijd. En elk piepje is een nieuwsdingetje. Wat leuk. Weet je wat ook leuk is? Tim Pampet. Ja hoor, daar gaan we weer.

Jordan. Weer Joan. Dat kan allemaal. Wat moeten we doen? Golden Earring kunnen we ook doen. We kunnen alle kanten op, man. Scrollen, scrollen, scrollen. Ik zie de Gorillaz. Google Dolls. Gorillaz. Google Dolls. Gordon Replay is ook leuk. Gordon Replay. Nee, we gaan toch voor de Google Dolls. Nee, even de Gorillaz. Een keuze moeten maken. Gorillaz, we doen It's There. Ja, daar gaan we. Coming up. Coming up. Wat een lekkerheid. Tim Pampet met de Gorillaz.

Als programma met 3 Radio Michelinsterren heb je natuurlijk een naam hoog te houden. Maar zo af en toe serveert zelfs Broodje Hans oude

brachten ze dit nummer uit, Bee Gees, You Should Be Dancing. Het werd in 1958 opgericht door Robin en Maurice Gibb. Het werd een synoniem voor de disco-beweging in de jaren 70. Het handelsmerken van de groep waren de falsette stemmetjes, de baardjes en de wijde broeken natuurlijk. En de Bee Gees verkochten meer dan 100 miljoen platen met de hits zoals Stayin' Alive, Night Fever, Modern Woman, Tragedy natuurlijk en You Should Be Dancing. Het is natuurlijk weer helemaal hip en in disco. Het wordt weer helemaal de house disco wordt weer echt knijterhard gedraaid overal. De tribute bandjes helpen natuurlijk ook. Donna Summer, de Bee Gees, de Beach Boys natuurlijk ook. Hebben we ook laatst gezien. Ook erg goed. Tribute bandje. Ja. Bee Gees. Een tijdje geleden hebben we Isabel Visser aan de telefoon gehad. En toen hadden we het over Er wordt een nog steeds gedanste nummer, wat ze samen heeft uitgebracht met Martin Visser. Die kennen we natuurlijk van alles en nog wat. Het bankjes, muziek, Tonkie en Jack. We kennen hem van heel veel dingen. En hij heeft nu ook zijn cover art voor een singeltje af. Aan de ene kant staat Martin Visser, Isabel Visser, Er wordt nog steeds gedanst. Aan de andere kant een nieuwe single die hij heeft uitgebracht, Ik Zie Jou. Hij gaat hem dus uitbrengen, hou hem in de gaten en wij gaan hem gewoon draaien, want wij hebben hem hier. Dit is Ik Zie Jou van Martin Visser.

0: ware sopraan. Heeft u uw stembandoefening al gedaan? Meegalmen mag met de Amazing Plaat.
1: Barbra Streisand.

En daarvoor onze amazing platen deze week. Duck Sauce, Barbra Streisand uit 2010. Het is een gezamenlijk project van de house-helden Armand van Helden. Oh, schattig. En A-Track. Duck Sauce die bracht in 2009 al een hit uit met Anyway. En ja, dan is daar 2010 opeens Barbra Streisand. Het komt van een deuntje van Barbra Streisand. Ja, het komt bekend voor natuurlijk. Dat kan, want Boney M. die bracht in 1979 Gotta Go Home uit. En dat was eigenlijk precies hetzelfde deuntje wat ze zelf hadden gemaakt, maar dan iets sneller. Show zit erop, we gaan eruit met een nummer wat dierbaar is. 2 jaar geleden overleed mijn vader. En daar draaiden we, het was een themaatje, The Smiths, There's a Light That Never Goes Out. En dan moeten we natuurlijk vandaag mee uit. Deze voor jou uit. Doei doei.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en de gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles op je.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen. Alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file, die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Trek in een lekker visje. Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Zaterdag rond 1:30 middags probeerde een man een overval bij de Vomar aan de Maarten van Heemskerkstraat in Heemskerk. Hij eiste geld met een mes, maar ging zonder buiten vandoor. De politie zoekt hem en waarschuwt om niet zelf te handelen. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de Ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Eigen tijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurt in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
9: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251
10: 023 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
11: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wat, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen. Rond 2 uur en iets voor 4 uur. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen. Rond 2 uur en iets voor 4 uur. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.
2: I told myself, life is short.

0: Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ja, mijn waardek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In Heemskerk werden vanmiddag twee supermarkten overvallen. Rond 2 uur en iets voor 4 uur. De verdachte bedreigde het personeel met een mes en vluchtte. Bij de tweede overval werd hij aangereden door een burger en daarna aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. In Beverwijk blijkt bijna 1 op de 5 laadsessies langer dan 12 uur te duren, blijkt uit onderzoek van D66. Dit paalplakken zorgt voor langdurig bezette laadpalen. De gemeente wil geen dubbel gebruik van laadplekken toestaan, ondanks klachten over lege plekken. Jos Molenaar uit Heemskerk maakte in 1981 met Bolle Jos en de Windmolens de single De Bonanza, populair bij piratenzenders. Het nummer werd live opgenomen in Emmer Compascuum en verkocht zo'n 4000 exemplaren. Jos speelt nu nog in volkgroep Dockside. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.